geen schier, bekleren voel van mijn gieren, maar dat schier. Ik lijk op een schier, als je het me gebeten, voel die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoer, ik voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar op plisting zeg, die ganze shit me gebeten, zal me hoeken voor die ganze toys. Ga je me schoen, ze